Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd.

Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zandvoort, althans heel weinig. En ook weinig GPS-trekkers, dus het zoeken naar je hart, dat was toch wel even een dingetje. Searching the way to your heart, the soul sister. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Maar als je dan iemands hart had gevonden en veroverd. Och, man, man, man. 7:08. Goedemorgen. Het is vrijdag 25 september. Een beetje de kikker in de keel vanmorgen. Het is dag 268 in 2026. Minder dan 100 dagen tot het nieuwe jaar 2027. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. Goedemorgen. Vrijdagmorgen, het is de laatste ochtendshow-ochtend van deze week. En ook de allerlaatste keer op vrijdagmorgen. Het is vandaag de Nationale Vitaliteitsdag.

0: 17 over 7, we hadden ook nog Sniffing the Tears in de show. Driver's Seat. Misschien een versie die je niet helemaal gewend bent om te horen op de radio. Dat klopt, het was de albumversie die we dit keer een keertje erbij genomen hebben. Is weer eens wat anders dan wat anders. Hè? Je weet het, de meest eigenzinnige ochtendshow van de Zeeuwse Radio. Daar luister je naar. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag op deze vrijdag, de 25e van september. We krijgen op de Beverlanden een prachtige nazomerdag vandaag. De dag begint iets wat fris met ongeveer 10 graden, maar de temperatuur die loopt al vrij snel op. Vanmiddag kan het maar liefst 24 graden worden en de zon die schijnt volop. Regen hebben we vooralsnog niet op het programma staan, dus de paraplu die mag je gewoon thuis laten. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, die is kracht 3. Ook vanavond blijft het aangenaam met temperaturen die zullen liggen rond de 18 graden. Prima barbecue weer. Een heerlijke vrijdag dus met volop zon en temperaturen die eerder aan de zomer dan aan eind september doen denken. Vrijdag 25 september in het nieuws vanmorgen. Man uit Zierikzee aangehouden na het dodelijk ongeluk op de A4. Johannes de Bat van verkoper naar koper van kerncentrale Borselen. En het oesterseizoen is van start met hoop op een goede oogst. En de verzoeklijn die staat ook vanmorgen weer voor je open. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de show na 8 uur. App hem door 0113-794100. 0113-794100.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

met Marcel Steenbakker. De Beverlandse Ochtendshow. Op weg

Later in de jaren 80 ook nog een grote hit voor Delegation. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment, over hits gesproken, Alisa Grace en Bloodstream. 7:55. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. De 25e van september, als we op de kalender kijken, dan zien we dat het vandaag Nationale Vitaliteitsdag is. Een dag die eigenlijk draait om een hele simpele vraag. Hoe zorg je ervoor dat je je fit, energiek en lekker in je vel blijft voelen? En daarvoor hoef je echt niet iedere ochtend om 6:00 in de sportschool te staan. Helemaal niet. Een stukje wandelen, wat vaker de fiets pakken, gezond eten, voldoende slapen en misschien af en toe gewoon even helemaal niets doen. Ook dat hoort bij vitaal blijven. Zeker als je een drukke werkweek achter de rug hebt, dan kan een beetje beweging wonderen doen. En zeg nou eerlijk, op de Beveranden hebben we natuurlijk volop mogelijkheden daartoe. Even lekker wandelen langs de Oosterschelde, een rondje door de polder of gewoon even lekker de fiets pakken en ergens naartoe gaan. Blik op oneindig, zonnetje in de bougie en windje in de zeilen. Misschien is vandaag wel zo'n mooie aangelegenheid om iets kleins te veranderen. Ooit daar eens een keer een boek over gelezen, Atomic Habits. Als je begint met kleine dingetjes te veranderen, dan kun je je hele levensstijl veranderen. Niet meteen een marathon gaan lopen dus, maar begin gewoon eens even met een wandelingetje van, nou wat zullen we zeggen, 20 minuutjes. Vitaal zijn gaat uiteindelijk niet alleen over hoe je oud wordt, maar vooral over hoe lekker je jezelf voelt terwijl je onderweg bent. En hey, het is vandaag vrijdag hè, dus misschien is er vanmiddag ook gewoon wat ruimte voor een beetje ontspanning. En ook

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Nederland, maar ook andere plaatsen op deze aardkloot. Luke Combs, Remember Him That Way. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, muziek van Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer Me. Vrijdagmorgen 25 september in het nieuws vanmorgen. Na een dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen is een 30-jarige man uit Zierikzee aangehouden. Volgens de politie reed hij in de nacht van woensdag op donderdag achter op een vrachtwagen. Die kwam daardoor op de vluchtstrook terecht. Kort daarna botste een tweede auto op de vrachtwagen. De 74-jarige bestuurder uit de gemeente Bosselen kwam daarbij om het leven. Zijn 71-jarige bijrijder raakte ernstig gewond. De politie heeft het ongeluk in onderzoek. Een opvallende rolwisseling rond de verkoop van de kerncentrale Borselen. Staatssecretaris Johannes de Bat onderhandelt nu namens het Rijk over de aankoop van 70% van de aandelen. En tot februari was hij als gedeputeerde nog onderdeel van het Zeeuwse provinciebestuur dat juist van die aandelen af wilde. De Bat zegt dat hij destijds niet bij de onderhandelingen betrokken was en geen voorkennis heeft meegenomen naar Den Haag. Volgens hem lag er bij zijn aantreden bovendien al een kabinetsmandaat voor de verdere onderhandelingen. En het nieuwe oesterseizoen is begonnen. Kwekers op de Oosterschelde zijn voorzichtig optimistisch over de oogst. De warme zomer zorgde volgens de sector voor goede groeiomstandigheden. Bij Bruinisse, Schouwen-Duiveland wordt bovendien geëxperimenteerd met een nieuwe kweekmethode. Zo'n 500 manden met oesters worden daar wekelijks omgekeerd. Daardoor groeien de oesters ronder en breder. Tegelijkertijd zijn er grote problemen in het Grevelingenmeer. Daar is de waterkwaliteit inmiddels zo slecht dat er geen oesters meer worden gekweekt. De Beveland ochtendshow voor de laatste keer op vrijdagmorgen. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. Op weg met Edzilia Romney. Jij was bij mij.

0: Compleet met klapmachine, Armin van Buuren en Simon Ward.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Hey!
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Hey, I miss you. Ja. En daarvoor nieuwe muziek van Edzilia Romley in de Beverlandse Ochtendshow. Jij was bij mij. 7:55 in de bibliotheek in Goes geeft mindfulnesscoach en auteur Karin de Koning vanmiddag.

een lezing over mindfulness. Die bijeenkomst die begint vanmiddag om 3:00 en is onderdeel van de Week van de Positieve Gezondheid. En dat op Vitaliteitsdag. De koning, auteur van het boek Middenin, vertelt hoe mindfulness kan helpen om beter om te gaan met de dagelijkse drukte, thuis, op het werk en in je hoofd. Ook komen onderwerpen als aandacht, gedachten, gewoonten en het begin en einde van de dag aan bod. Zelfs de natuur en de eigen tuin krijgen een plek in het verhaal. De toegang is gratis, aanmelden is wel gewenst. Dat kan dan weer via de website van Bibliotheek Oosterschelde. Moet je dan niet te lang meer mee wachten, want het is vanmiddag om 3:00 al. Dus bibliotheekoosterschelde.nl. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de ochtendshow na 8:00. Je mag hem doorappen. 0113-794100. 0113-794100. Als je denkt van nou, dit is toch wel een track die wil ik heel graag horen in de Beverlandse ochtendshow. Misschien wel iets om je weekend mee in te knallen. Wie zal het zeggen? Schroom niet. 0113-794100. Hier zijn de killers voor je.

Leadzanger is helemaal toegewezen de laatste tijd. Hij heeft zich helemaal toegelegd op country muziek. De Killers hoorde je en Spaceman in de Beverlands ochtendshow. Bijna 8:05. We gaan even plaats maken voor de mededelingen van 8:00. Daarna ben je terug met deel 2 van de show. Daarin onder meer het weekend weerbericht. Hoe gaat het eruit zien? Nou geloof me.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad.

Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: waarin hij bijna stopte met zijn muziek, naar een onverwachte doorbraak via TikTok. Selwyn heeft inmiddels zijn eigen geluid ontwikkeld en gevonden en we houden hem graag even in de gaten. Nogmaals, dit was Weight of It All.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Laatste dag van de week, vrijdag de 25e.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Langzaam maar zeker gaat het toch een beetje dalen. Dagen. Het laatste vrijdagochtendshow. Woensdag dan gooien we de handdoek in de ring. Vooralsnog, dit is Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Het is 8 uur geweest. Het weekend komt steeds dichterbij. En op de dag van de vitaliteit houden wij het simpel. Koffie erin, energie omhoog en lekker de vaart erin. Nog 5 dagen op de teller.

0: kort maar krachtig op de dag van de vitaliteit. Olivia Newton-John, Let's Get Physical. Vandaag krijgen we op Noord- en Zuid-Beveland een heerlijke nazomerse vrijdag. Na een frisse start met ongeveer 10 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maar liefst 24 graden. De zon die schijnt volop, het blijft droog en er staat een matige zuidenwind kracht 3. En hoe houdt het weer zich in het weekend? Ik heb het weekend weerbericht voor je. Ook morgen blijft het overwegend droog, maar het wordt wel wat minder zonnig en frisser dan vandaag. Temperatuur komt uit op maximaal 20 graden bij een matige noordenwind. Die is morgen kracht 3. Zondag wordt het opnieuw warmer. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen naar 23 graden en krijgt de zon weer meer ruimte. De kans op regen is klein, zowel morgen als zondag. En de wind blijft zwak rond kracht 3. Kortom, een zomers begin van je weekend. Morgen wat gematigder en zondag opnieuw zacht en zonnig. Vrijdagmorgen 25 september in het nieuws van morgen. Goes wil de Westhavendijk veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Gemeentepenning voor Bert Sandé uit Kamperland. En de N254 bij Nieuwdorp gaat een week lang op de schop en is daardoor afgesloten voor onderhoud.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

overgeleden van de dijk als het golft. En daarvoor die geweldenaar. We steken het niet onder stoel of bank in de Beverlandse ochtendshow. Stiekem al een hele tijd fan van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 8:55 geweest, vrijdagmorgen 25 september. Jarig vandaag zijn filmproducer en acteur Michael Douglas. Hij wordt vandaag 82 jaar. Model en actrice Heather Locklear. Je kent hem misschien nog uit de jaren 80 hitserie Dynasty, 65 jaar. Rapper en acteur Will Smith, 58 jaar. Actrice Katharina Zeta-Jones, 57 jaar. En ook jarig vandaag de Nederlandse zanger Bauke Scholten. Hij wordt vandaag 45 jaar.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, bij daar richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch, tussen afrit Dussen en Vlijmen, 13 kilometer file met 20 minuten op staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

10 over half 9 met zangeres Duffy uit Wales, Mercy en Tears for Fears. Direct na de hoofdpunten van het nieuws bij Streekomen op de Beveranden, Head Over Heels. Vrijdagmorgen 25 september in het nieuws vanmorgen. De gemeente Goes wil de Westhavendijk veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Het huidige fietspad is te smal en een voetpad ontbreekt. De route wordt onder meer gebruikt door scholieren uit Noord-Beveland en Wolfersdijk die naar Goes fietsen. Door de woningbouw is in Wilhelminadorp wordt meer fiets- en voetgangersverkeer verwacht. De gemeente onderzoekt verschillende oplossingen en vraagt de gemeenteraad €600.000 voor dat onderzoek. Bert Sandé uit Kamperland heeft een gemeentepenning van de gemeente Noord-Beveland gekregen. En nam na 20 jaar afscheid als voorzitter van Stichting Eurobus Noord-Beveland. Sandé was betrokken bij de oprichting in 2005. De vrijwilligers van de Eurobus halen ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking op, rijden hen naar afspraken of activiteiten en begeleiden de ritten. Zo kunnen zij zelfstandig blijven deelnemen aan het dagelijks leven. Burgemeester Loes Meeuwissen reikte de penning uit als waardering voor Sandé's jarenlange inzet. En de N254 bij Nieuwdorp gaat vanaf volgende week maandag 5 oktober tot en met maandag 12 oktober volledig dicht voor groot onderhoud aan het viaduct over de Frankrijkweg. Het asfalt wordt vervangen en ook betonschade en de voetvoegovergangen worden aangepakt. De afsluiting geldt ook voor de weg tussen de viaducten bij de Frankrijkweg en de Engelandweg. Verkeer wordt omgeleid via de N62, de A58 en de Europawegen. De extra reistijd kan oplopen tot 10 minuten.

0: David Guetta samen met Sia. Beautiful People.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En nieuwe muziek van Nick Schilder heeft

0: voor eenzaamheid tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid. Die duurt tot 1 oktober. Worden er wandelingen georganiseerd? Zijn er ontmoetingsmomenten, creatieve activiteiten en spelmiddagen? Het thema is Kom erbij. Ook na deze actieweek blijft ondersteuning beschikbaar. Het steunpunt Eenzaamheid van SMWO biedt informatie en hulp aan mensen die zich alleen voelen of hierover willen praten.
1: Als je om je heen kijkt, kan het soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Harris uit het begin van dit millennium. Show me the meaning of being lonely. Het is de week van de eenzaamheid. Duurt nog tot 1 oktober. Zijn allerlei extra activiteiten in deze week. Wandelingen, ontmoetingsmomentjes, creatieve activiteiten en spelmilda en middagen in de gemeente Goes. Veelal georganiseerd door SMWO. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor vrijdagmorgen. De allerlaatste vrijdagmorgen voor de Beverlandse Ochtendshow. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meijnema met een nieuwe aflevering van de Hessel Schudding. Jouw muzikale tijdreis rond de wereld. Maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 1 en 2.

Zicht op zaterdag. En om 9 uur New Country muziek met Camille Jansen en Hits from the Heartland. Straks na 9 uur At Work. Ik ben bij je terug met de Beverlands Ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie vrijdag van, maak er een mooi weekend van. En geniet, zoals altijd, van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. Onderweg Billy Idol, eerst nog even Noel Gallagher met zijn High Flying Birds.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie.

Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daarin examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden.

Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dit heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, ook nog eens een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk en Knoop Klaverpolder, 15 kilometer file met een half uur vertraging. En dan gebeurde er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor Barendrecht 8 kilometer file. De weg is vrij met een vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land.

Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 zorgt voor veel vertraging op de omrijroutes, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel bijna een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Geldermalsen 20 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Klaverpolder duurt er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting.

Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Evengroen van de ANWB. Flinke files in het zuiden van het land. En die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Hoijpolder in beide richtingen een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

naar Kaap de Goede Hoop. Ze zei, ik hou van het geluid van de regen en van het ruisen van de golven in mijn hoofd.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Klinkt de files op de omrijroutes van de afgesloten A27, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoudt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. A16 is druk, Breda-Rotterdam, voor Dordrecht 1,5 uur vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen.

Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Eveningen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: Namens Streekomroep de Beverlanden en ondergetekende en Ad hoi Ad.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Ja, mag ik dan zeggen, een hele goede vrijdagmiddag zelfs.
3: Vrijdagmiddag zelfs, ja, bijna weekend.
2: De tijd vliegt, hè?
3: Ja, zeker weten.
2: Nou. We zaten met de shuffle van de Bombay Bicycle Club, eventjes in het jaar 2011, een shuffle. En ook in Engeland trouwens. Ja, een beetje een alternatieve rockband werd het destijds genoemd, dit Bombay Bicycle Club. Dit was de eerste single van hun derde album. En dat album dat heet Different Kind of Fix. Er zit wel een hele leuke clip bij hoor, als u tijd hebt om dat aan te klikken.
3: Dat ga ik eens even bekijken deze week.
2: Is het de moeite waard. Ja, zeker. Dan naar Kings and Queens van Ava Max. En dan zitten we in het jaar 2020. En dan zitten we weer in Amerika trouwens met deze singer-songwriter Ava Max. Dit kwam allemaal uit in dat jaar. In maart van 2020 kwam het uit. En Ava Max zelf, ja, zij heet eigenlijk een mooie naam hoor. Amanda Ava Kochi. Dat schrijf je met een C. Dat is haar naam. En ze komt uit het jaar 1994. En dit is allemaal in 2020. Ava Max met haar Kings and Queens.

Kings en Three Queens uit het jaar 2020. En dan hadden we dus even hier Ava Max. Dit kwam van haar album Heaven and Hell, zo heette dat. Geschreven door haarzelf trouwens, in samenwerking met een zekere Brad McLaughlin. Jawel. Tears for Fears, een band die destijds van allerlei dingen deed, waarvan wij zeggen van nou, dat zijn ook wel bijna tijdloze nummers uit Engeland. Shout bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Opgericht trouwens in het plaatsje Bath in 1981 al. Door Kurt Smith en Roland Orzabal. Die twee, dat is dus eigenlijk Tears for Fears. Hier zijn zij met Everybody Wants to Rule the World.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: 1993 in dit muzikale tijdreisprogramma de Hesselschering What's Up van de Four Non Blondes. Dan zaten we hier in Amerika en dat werd toen wel genoemd een alternatieve rockgroep. Actief waren zij tussen 1989 en 1994. Ze zijn trouwens nog eventjes weer bij elkaar geweest in het jaar 2025 met de frontvrouw en zangeres-gitariste Linda Perry, want zo heet zij. Dan maken we weer een sprong in de tijd, een flinke sprong. We gaan helemaal terug in de tijd zelfs van 1964. En Natty zegt net van, nou, dat kun je horen ook, dat het 1964
1: is. Ja, want hij klinkt niet zo heel erg lekker, hoor, vind ik.
0: Nee, het is echt, echt oud, hè?
1: Ja, maar ja. Ik bedoel, een beetje slechte kwaliteit eigenlijk, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat was toen.
1: Ja, dat was zo.
0: Niks klopt. Aan te doen. Nee. De Fits and Starts, dus echt een Britse band uit de jaren 60, 1964. En I'm Not Running Away.

0: Vier man, vierkoppige rock en indie popband was dit, de Fits and Stars. Met hun I'm Not Running Away. We gaan helemaal nog niet weg. We zijn er nog lang
1: niet. Nee, twee uur.
0: We zijn er nog niet op, precies. Nee. Nou, een man die wel weg geweest is, maar weer terug is. Dus Running Away, maar toch weer back. Dan praat ik over Bruno Mars. Hij heet eigenlijk Peter Gene Hernandez. Dat is zijn naam. En hij komt uit het jaar 1985. En uit Amerika natuurlijk. Singer-songwriter is hij. Dit is op het moment zo'n beetje op alle radiostations links en rechts te horen. Het heet Oh My Soul.

0: Oh my soul, Bruno Mars. Hij kan ondertussen ook wel zeggen, oh mijn bankrekening, want daar gaat het er goed mee.
1: Ja, ja. Ja, het is een tijd geweest, 2016, toen stopte hij er even mee, want het ging niet zo lekker. En het gevolg was dat zijn bankrekening ook even niet meer zo lekker ging. Maar dat heeft hij inmiddels helemaal hersteld.
0: Hersteld, er bleef bijna niks van. Oh, hij was schokverslaafd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, oh, jammer, niet meer doen. Bruno Mars dus. We gaan zo dadelijk door naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst nog even naar The Cure met een Friday I'm in Love. Dan zitten we in het jaar 1992. En het nummer is eigenlijk van de Easy Beats, hè, oorspronkelijk. Ja. Maar The Cure vind ik ook gaaf, hoor. Hier zijn ze, uit 1992.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Evengroen van de ANWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: op de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: Ja, en Can't Get Enough vind ik wel toepasselijk dan als je het hebt over onze omroep. Want wij gaan gewoon door 24 uur per dag.
4: Ja.
3: Toch? Bad Company, 1974, van deze Britse hardrockband, zoals ze toen genoemd werden. Opgericht al trouwens in 1973. Met daarin Paul Rodgers natuurlijk, hè, zanger.
4: Mm-hmm.
3: En Simon Kirk op drums, hè?
4: Ja, klopt.
3: Ja, en die Paul Rodgers die heeft natuurlijk ook gewerkt met Bad Company, bijvoorbeeld. Zelfs met Queen, hè?
4: Oh, dat wist ik niet.
3: Ja, dat is hij met Queen en Paul Rodgers. Die heeft dus zeg maar tijdelijk eventjes Freddie Mercury vervangen. Ja, kijk dat maar eens aan, dat is de moeite, hoor.
4: Ja, ga ik eens even doen.
3: Moet je doen. Goed zo, Leather and Lace. Had er niks aan even te kijken, want Stevie Nicks, daar praten we over. Zij zingt mee samen met Don Henley. Stevie Nicks is ondertussen op leeftijd. Als ze nadert de 80, zal ik dan maar heel netjes en voorzichtig even zeggen.
4: 78, hè, nu.
3: Ja, klopt. Op dit moment in 2026 dan. Dit deed zij samen met Don Henley van de Eagles heel fraai. Leather and Lace, dan zitten we helemaal terug in de tijd in het jaar 1981.

0: Leather and Lace, Don Henley en Stevie. Wat wil je zeggen?
1: Je ziet al voor je. 78 jaar Leather and Lace. Mij niet bellen.
0: Nee, niet echt. niet doen, denk ik. Nee.
1: Nee, hoewel ik foto's van haar zag op de 78ste, ziet ze er nog best wel uit als een keurig oud dametje.
0: Jawel, maar ik vond er altijd wel...
1: Ja, vroeger. Post boven je bed zeker.
0: Nou, ik niet hoor. Maar, maar ik mocht er wel graag zien.
1: Ja.
0: Ja. Steven
1: en
0: is
1: horen.
0: Dus, en horen. En horen zeker, ja. Steven X, want daar hebben we dus over samen met Don Henley. En hun Leather and Lace, het was dan het jaar 1981. En dit kwam trouwens uit in dat jaar als tweede single van haar soloalbum. En dat album, dat heette toen Bella Donna. Uit 1981 kwam dat album.
1: Ja, en dus, voor mensen die niet zo in de muziek zitten. Steven X, Fleetwood Mac, Don Henley, Eagles.
0: Ja, precies. Mooie combinatie.
1: Ja.
0: 1995, want daar gaan we nu naartoe, naar Search for the Hero van de Britse band. Ze zijn eigenlijk een soort van danceband eigenlijk. M People kwam allemaal uit in juni van het jaar 1995. En dan gaan we dus naar Search for the Hero.

0: En dat is een aparte versie van Paperback Writer van de Beatles. Ik heb tijdens een van onze Beatle-platen, toen we de Paperback Writer draaiden, gezegd van, ja, dat is onder andere een cover van Tennessee.
1: Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Ja, ja, dat klopt.
0: Toen zei hè, wat? Ja, echt. Nou, en dit was dus, dit is dan die cover gedaan door Tennessee.
1: Vind het best leuk.
0: Ja, hij kan erbij door, hè. Mm-hmm. Trouwens, live gedaan, hè, tijdens een tournee in Japan in 1993. De band Barclay James Harvest, en dan praat je over een Britse rockband, opgericht in 1966 trouwens al. Niet iedereen weet dat, maar het is echt wel een feit. En ja, dit is een hele bijzonder ook van...

0: 2020 van de Barclay James Harvest met een rock'n'roll lady. Je kunt zo kennen van Titles uit 1975. Dat was hun grootste hit hier zo in Nederland. Nummer 9 werd het hier toen in onze Nederlandse hitlijsten. We kijken op de klok had. Zoals
1: ja, bijna 2 uur.
0: Ah, het is weer bijna tijd. Hè. Dat betekent ook het einde van deze hersenschuddingen van deze week. Want dit was het einde van de vrijdageditie. Maar niet getreurd, Ad is er straks alweer om 5 uur.
1: Ja, 5 uur.
0: Echt hè. En de nieuwe hersenschudding is gewoon maandag weer. En dan zijn we er weer samen bij. Met onze tijdreis vanaf de jaren 60 tot vandaag. We gaan afsluiten met een hele fraaie Belinda Carlisle. En met Belinda gaan wij naar het jaar, dan moet ik het even helemaal goed zeggen zelf, 1987. Want ik zat even te denken, het komt namelijk van haar album Belinda. Dat heette gewoon Belinda. En dat komt dus uit het jaar 1987. Zij zelf komt uit Amerika. En wij zeggen dank voor deze hersenschudding, voor het luisteren. En haar dan blijf erbij bij deze omroep. We zijn er 24 uur per dag met non-stop muziek. Als wij er even niet zijn hier in de studio. En kijk op de website van deze omroep. Hè. Heel graag wat mij betreft tot maandag. En wat dat betreft tot straks. En wij zeggen allebei een fijn weekend alvast.
1: Ja.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen.

Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Vanaf Ter Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een uur oponthoud. De andere kant op ook een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. Ook op de A16 de andere kant op tussen Knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de afrit Numansdorp is de vertraging drie kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt.

Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files. En dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: I love you. Hey, welkom. Er is weer Club 45. Ja, ik ben een beetje sneller dan de muziek. Maar wat een mooie plaat. Stevie Wonder, Sunny.
1: Yes, I do.
0: Yes, I do. Kijk eens even naar buiten. Zie je dat? Wat een mooi weer, hè? Ja, het is weer zomer. De tweede periode van de zomer is begonnen.
2: Oh. Every Friday afternoon, listen to Club 45 on your radio. Rob DeGraff plays the nicest music for you. Any full goon. Energy, put your radio on. You may sit, dancing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there. Every Friday.
0: Ja, want elke vrijdag zijn we er en het is vrijdag. Maar dat is je al.
3: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag. Welkom, hè.
3: Het is vrijdag.
0: Ja, welkom. We zijn al een paar minuten bezig, maar toch heb je er ook zoveel zin in. Ik wel. Kom, kom op.
4: En 1, 2, 3. Club 45.
0: Ja, het is vrijdag. We hebben de ramen hier openstaan, de deuren openstaan. Het is lekker weer buiten, het is lekker weer binnen. Het is gewoon een super vrijdag. Het is weer zomer, ja echt. Laat je lekker gaan en zo. Als je aan het wassen bent, hang de was lekker buiten te drogen. Oh. Maar het is vrijdag, wasdag.

0: plus van de hoek meegenieten. Jawel.
1: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We gaan lekkere plaatjes draaien. We blijven het een beetje zomers houden. Wat denk je van Sunny Days?

Ja, baby, she's got it. Ja, ze heeft het. En Venus is haar naam. Wie heeft er nou de naam Venus? Hey, we blijven lekker zomers, hè? Ja, ik bedoel, het is gewoon hartstikke mooi weer. En als je nou dit weekend gewoon even niks te doen hebt, hè, dat kan zijn. Ik ga namelijk dit weekend ook gewoon weg. Lekker hotelletje zo. We gaan allerlei dingen doen. Dat ga ik niet vertellen verder. Maar in ieder geval, wij hebben in ieder geval mooi weer. En jullie hebben natuurlijk ook mooi weer. Dus je zou zeggen, doe eens gek. En ga bijvoorbeeld naar het strand of zo. Wat denk je bijvoorbeeld van Zoutelanden? Hartstikke mooi dorpje, hartstikke gezellig. Het is stervensduur daar om iets te huren, dat wel. Maar het is wel gezellig. Ja, ik ben er vroeger veel geweest.

Old Town The Course. Hele mooie platen. Hey, ik heb iets geks. Ja, in Spanje gebeurt het. In Murcia. In Murcia daar hebben ze nog echt traditioneel stierenvechten. Hè? En je weet het, hè, het is natuurlijk belachelijk. Want die beesten worden gewoon afgemaakt daar. Er slaat helemaal nergens op. Maar goed, er zijn gewoon een aantal mensen in Spanje die vinden dat nog steeds mooi. En af en toe gaat het fout. En als het fout gaat, dan is het hartstikke mooi natuurlijk. Want dan neemt die stier, die neemt natuurlijk wraak. Nou, dat gebeurde dus laatst ook. En voor mij is dat vorige week gebeurd. In ieder geval, er was echt iets bloedstollends. Wat gebeurde er namelijk? Die stier, die is 500 kilo ongeveer. Hè? En die moest ze tegen een Portugees opnemen. Ja, die heeft van die scherpe punten en zo. Die springt elke keer opzij. Heel lullig natuurlijk. Blijft nooit staan. Die stier, die ramt natuurlijk door. Wat dacht die stier? Ik ga weg. En die sprong over het muurtje rond de arena. En daar was er iemand, die was het aan het filmen. En dan zie je dus op het filmpje, zie je dus echt die stier. Zie je vol op die camera afkomen. Over dat muurtje heen in het publiek. Zaten nog een paar vrouwen, die werden bijna gespietst en zo. En nou ja, in ieder geval, ja, nou ze iedereen klappen natuurlijk. Maar ja, die stier, ja, die gaf zich niet zomaar gewonnen natuurlijk. Hè. Dus ja, die werd uiteindelijk werd die wel weer gevangen. En normaal gesproken, als je dus als toreador, zo heette die mannen met die scherpe zwaarden. Als je dan zo'n beest doodt, dan mag hij één van die oren hebben. Hè. Dan wordt er afgesneden en dan mag je oor mee naar huis nemen. Ja, het slaat helemaal nergens op, maar goed. Dan, maar ze vonden eigenlijk dat die man in het publiek dat eigenlijk wel moest hebben. Maar nee, dat werd anders beslist uiteindelijk. Dus de beest werd weer terug te herenigen. Werd als volgt, werd weer afgemaakt met spies en zo. En nou, zoals het eigenlijk hoort. Nou ja, niet hoort in ieder geval. Maar ja, het is wel grappig als je dat dan ziet. Dat beest dan in ieder geval eruit springt en zo. En ja, dat. En dat vond ik dan wel mooi. En het schijnt zo te zijn dat regelmatig toch wel dingen fout gaan. Zo in Colombia, nou niet Spanje, maar in ieder geval, daar hebben ze ook nog stierenvechten. Er werden onlangs nog 4 toeschouwers zwaar gewond. Nadat een stier in het publiek terecht kwam. En dan denk ik van, daar kunnen we alleen maar van smullen. Want ja, ik bedoel, als je dan toch dat soort dingen doet, dan heb ik maar liever eigenlijk dat de mensen dat zo mooi vinden een beetje aan die horens blijven kleven. Ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio, maar ik meen het echt wel. Hey, ik heb voor die stier, die is inmiddels niet meer natuurlijk. Hè? Ja, in ieder geval, hij leeft niet meer, laat ik zo maar even zeggen. Heb ik een plaatje, heb ik ja, Rock the Boat. Alleen dan denk je, wat heb dat met die stier te maken? Nou, het is namelijk zo, featuring Pitbull en Bull, dat is een stier. Dus ja, zo kwam ik erop, want ik kon niks met een stier vinden. En ik dacht, ik moet toch leuke plaatjes draaien. En ik dacht, deze is best wel zomers. En een beetje lekker snel, want daar zijn we ook al aan toe. En het heeft toch iets met een bull en een stier te maken. Ja, toch? Ga daar even over nadenken in ieder geval. Hè. Wat moeten we nou met een stierenvecht aan? Ik zeg verbieden. Ik bedoel, dat kan toch ook zonder zo'n beest dood te maken? Het is eigenlijk een eeuwige discussie. Ja, dat soort dingen. Ja, het slaat gewoon echt nergens op. En er zijn ook nog toeristen die gaan in Spanje daar gewoon naar kijken. Het zijn waarschijnlijk dezelfde die van die handdoekjes morgens

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A16 Belgische grens Rotterdam een uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Van de 70s tot nu. Club 45. Met Rob de Graaf.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ik heb iets leuks. YouTube met Salome.
3: Zet je radio keihard.

0: Rob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: mooi, hè? Oh, Celine Dion en Barbara Streisand. Vooral dat laatste stukje waar ik nou doorheen aan het praten ben. Dat was die. Helemaal.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: De zomer knalt uit je radio.
1: Knalt uit je radio.
2: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
0: Ik had laatst had ik een plaatje gedraaid. En toen zei ik al van, dit is nog nooit op de radio geweest. Ik ben de eerste, de enigste. En ondertussen is hij volgens mij wel wat vaker op allerlei radiostations te horen. Maar hij blijft gewoon mooi. En ik blijf hem een beetje promoten. Van Fjord Moonlight. Ja, dat is een populaire Viking hip-hop cinematic nummer eigenlijk. Ja. Hoe verzin je het eigenlijk? Hè? En de artiest die het is Drorg Beats. Hoe verzin je het? Maar in ieder geval, het is een heel mooi nummer. Hiervoor moet je echt je radio ook eigenlijk knetterhard aanzetten. En luister en geniet. Ga er even voor zitten. Want hier is die. Fjord Moonlight.

0: Short Short Moonlight. Nou, hoe is die? Ik vind hem waanzinnig. Ja, echt waar. En hij is in de verschillende uitvoeringen, maar dit is echt de mooiste eigenlijk. En ik ga hem vaker draaien. En misschien in het volgende uur draai ik een andere versie hiervan. Dan moet ik even eens kijken. Maar deze plaat die verdient het gewoon. Hè, om gewoon een beetje heel erg hoog te eindigen. Zodat hij regelmatig te horen is. Want hij is gewoon zo... Ja, ik vind hem gewoon heel mooi. Vind jij hem nou niet mooi? Dat is dan jammer. Maar ja, daar gaan we dan gewoon even lekker aan voorbij. Ja, het is niet anders.
1: Club 45.

0: Ik zit hier nog een beetje met Bart te praten over die plaat van hiervoor eigenlijk. De Fjord Moonlight. En zelfs hij zegt van ja, dit kan een gigantische hit worden. Alleen, hij moet wel wat meer gedraaid worden. Daar gaan we natuurlijk een beetje voor zorgen en zo. Als iedereen een beetje voor zorgt, want dit is gewoon een plaat. Niet omdat het commercieel is of weet ik veel wat. Maar Fjord Moonlight, die verdient het gewoon om gewoon vaker gedraaid te worden. Omdat hij zo ontzettend mooi is eigenlijk. Maar alle verhalen op een stokje of weet ik veel wat. Want gekheid maken we hier natuurlijk niet. Ik kijk eventjes naar links en ik zie hem daar zitten. En dan denk ik van oké, het is tijd voor de plaat en zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, want ik zie dat je alweer haast hebt.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen.

Bosveld ziet er opgewekt uit. Behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: laten ze haven deze week. Airport. De Motors.
1: Hey, ik zat te denken, hè, wat zal ik eens gaan draaien? En ik doe het wel. Ik heb nog 5 minuten namelijk en begint het volgende uur alweer. En ik dacht, weet je wat, ik gooi Klapvee erin. Ken je die? Klapvee, de heideroosjes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt, is op dit moment nog niet bekend.

Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 3, 2, 1, 0. Zo, het zijn alweer het tweede uurtje. Ja, oh, wat gaat er snel, hè? Wat gaat er snel?
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Rob de Graaf.
0: Zo, en wat denk je van deze plaat? Eens even kijken. Oeh, deze. Love Religion. En dan heet de naam van een U-boot, een U-96.

Ja, doe mij maar een bakje thee trouwens. Ja, als, ik kijk eventjes om en gelukkig ziet iemand mij. Graag een bakje thee, want het is op. Maar ja, dit was 3-3, I Need You. Ik probeer hem er net in het eerste uur aan de afsluiting over te draaien. Maar helaas, dat paste allemaal net niet. Dus bij deze heb je de hele versie in ieder geval te pakken. En ja, we hadden het laatst over brand en zo in vliegtuigen en zo. Hè. En dan was er zo'n vroeger hoofd van de KLM. En die had een powerbank bij zich. En die deed dingen die hij niet mocht. Hij ging hem opladen in het vliegtuig. Dat mag helemaal niet. Maar de vraag is, moet je zo'n ding wel of niet meenemen? Want het gebeurt vaker dat het fout gaat. Zo is er ook een leuk filmpje is er op internet te zien in een Chinese vliegtuigmaatschappij. Daar zeggen ze, je mag hem überhaupt helemaal niet gebruiken. Nee, dus niet alleen niet opladen. Nee, helemaal niet gebruiken. Maar daar hebben ze een landing gedaan. En iedereen wilde natuurlijk uit. En dan vliegt er zo'n powerbank vliegt er in de fik. En als je ziet hoeveel rook daar dus in zo'n cabine uiteindelijk. Of een hele spierwitte rook en zo. De mensen helemaal in paniek en zo. Ze zijn allemaal uit uitgekomen en zo. Maar het gebeurt echt veel vaker dan je denkt. Dus als jij gaat vliegen. Gooi je powerbank in ieder geval ergens, weet ik van waar. Maar neem hem niet mee of zo. Want je weet het niet, hè. Maar ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar het zal je maar gebeuren, zeg. Hey. En het zal jou gebeuren met jouw powerbank nog erger.

0: Ja, de muziek die blijft lekker doorgaan hier bij Club 45. Een beetje lekker herrie op de radio. Moet kunnen. Het is een tweede uur natuurlijk. En we gaan gewoon lekker door.
1: Het kan ook een beetje rustig natuurlijk, hè.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen op Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht een uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knappend Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Ook op N9 is het druk, onder andere op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg. 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

voordat je het weet is het weer voorbij. Ook deze twee uurtjes. Maar we hebben nog, gelukkig hebben we nog eventjes tijd. Weer kleine 20 minuten. We hadden een lekkere rockschijf van Sleet. Heb ik heel lang niet gehoord, dat nummer. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Daarna Paul de Leeuw voorbij. En er waren wat berichtjes binnengekomen. Ja, over die Labrador en die Golden Retriever. Ik had een Golden Retriever en een Labrador genoemd. En gezegd van ja, het lijkt allemaal op hetzelfde. Maar het is toch zo. Die beesten lijken best wel op elkaar. En oké, prima. Ze zijn niet hetzelfde. Het zal allemaal wel wezen. Maar het was een Golden Retriever die uiteindelijk een inbreker had opgewacht. Daar zo in San Diego. Met speeltjes van kan je met me spelen. En toen dat niet gebeurde, die inbreker in slaap viel. Het allemaal op afstand werd gezien. Politie werd gewaarschuwd. Toen dacht hij van, hé, ik ga met de politie spelen. Nou ja, en om een lang verhaal kort te maken, dat was het dus. Hé, we gaan nog steeds een beetje herrie aan. We hebben nog 20 minuten. En 20 minuten betekent herrie op de radio. We hebben al wat herrie gedraaid. Maar ik bedoel, we gaan gewoon lekker verder met herrie draaien. Ja. Boogie tonight. Ja, vanavond, vrijdag. Wat ga jij vrijdagavond doen? Ik voor de televisie, een biertje erbij. Lekker relaxen van een drukke week. Ja. Bijkomen van jullie en zo. Ik bedoel, van muziek draaien.

0: Club 45.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

DJ Visage. Formula. En ik heb nog 3 plaatjes klaar liggen. Die moeten er nog ingeperst worden. Het gaat waarschijnlijk lukken, maar het wordt wel krapjes hoor. Ik heb Keep on Dancing klaar liggen. Good Day. En als laatste Let Your Love Flow. Maar eerst maar eventjes deze. Wat denk je van deze? Keep on Dancing. Je luistert nog steeds naar Club 45 op vrijdag. Jawel, het einde is in zicht. Echt waar. Dan heb je weer rust.

voor vandaag dan. Want volgende week dan ben ik er weer. Hey, het is mooi weer buiten. Dus ja, ik weet niet waar je zit te luisteren. Buiten of binnen, maakt niet zoveel uit. Geniet van het weekend. En zo wordt het langzaamaan wordt het steeds warmer en warmer en warmer en warmer. En daarna zakt het weer in. En volgende week vrijdag, als ik dan weer terug ben, dan valt het misschien wel een beetje tegen. Maar dan zal het toch wel weer redelijk richting de 20 graden gaan, denk hoor. Maar in ieder geval, hey, de laatste plaat en fijn weekend en zo. Let your love flow. Het is weekend.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuidverbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op sta je ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Leuk dat je erbij bent. We begonnen vandaag met een plaat van The Cure, In Between Days. Het is vandaag 25 september en wat gebeurde er allemaal op deze dag in de geschiedenis? In 1926 maakte Henry Ford bekend dat fabrieksarbeiders in zijn bedrijf voortaan 5 dagen per week en 8 uur per dag gaan werken. De bekende vijfdaagse werkweek, die krijgt daarmee een enorme impuls. Dichter bij huis, 25 september 1996, is de dag dat een Dakota DC-3 van de Dutch Dakota Association neerstort in de Waddenzee. Alle 32 inzittenden die komen daarbij om het leven. Het toestel had een groep brugwachters uit Noord-Holland aan boord die samen een personeelsuitje maakten. Dan de verjaardag van vandaag, acteur Michael Douglas. Hij wordt vandaag 82 jaar en acteur en zanger Will Smith viert vandaag.

uit de hitlijsten voor dit moment. Cameron Whitcomb, Kingdom of Pearl. Daarvoor hadden we de jarige Will Smith samen met Drew Hill. En van dit tweetal deden wij op deze vrijdag Wild Wild

En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Zaterdag is er geregeld zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft waarschijnlijk vrijwel droog bij ongeveer 18 tot 19 graden. Er staat een matige noordwestenwind, windkracht 4, waardoor het aan de kust wat frisser aanvoelt. Zondag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Een enkele bui is mogelijk, maar meestal blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 19 tot 20 graden met een matige zuidelijke wind.

0: 2022. Deze van Karen Ramirez, Looking for Love.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor draaiden we Rob de Nijs, de Nederlandstalige plaat van dit uur. Iets wat er binnenkort aan zit te komen zondag. De N254 bij Nieuwdorp, die gaat vanaf maandag 5 tot en met maandag 12 oktober volledig dicht voor een groot onderhoud aan het viaduct over de Frankrijkweg. Het asfalt wordt vervangen en ook betonschade en de voegovergangen die worden aangepakt. De afsluiting die geldt ook voor de weg tussen de viaducten bij de Frankrijkweg en de Engelandweg. Verkeer wordt omgeleid via de N62, de A58 en de andere Europawegen. De reistijd die kan oplopen tot 10 minuten extra. Daarmee werd het bijna 5:30. En dat betekent even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Doen we samen met deze van Blue. Samen met Elton John. Sorry seems to be the hardest word.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

It Feels Like Home. Ze komen uit Den Haag, de mensen van Sonnieu. En dit was Feels Part 2. Daarvoor hadden we Gwen McRae uit de jaren 80. Die hele grote discoplaat van haar Keep the Fire Burning. Zo meteen gaan wij eens even kijken naar de verkoop rond de kerncentrale in Borselen. Maar eerst nog even wat andere muziek. Dit is Tom Petty samen met de Heartbreakers Facing the Crowd. Before

0: Tom Petty en de Heartbreakers en dat mooie A Face in the Crowd. Ik had graag even opgezocht van wanneer deze plaat was, maar ik heb momenteel even een vette internetstoring in de studio, dus dat antwoord moet ik je even schuldig blijven.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Een opvallende rolwisseling rond de verkoop van de kerncentrale Borselen. Staatssecretaris Johannes de Bat die onderhandelt nu namens het Rijk over de aankoop van 70% van de aandelen. Tot februari was hij als gedeputeerde nog onderdeel van het Zeeuwse provinciebestuur dat juist van die aandeel af wil. De Bat die zegt dat hij destijds niet bij de onderhandelingen betrokken was en geen voorkennis heeft meegenomen naar Den Haag. Volgens hem lag er bij zijn aantreden bovendien al een kabinetsmandaat voor de verdere afwikkeling van het hele gebeuren rondom de kerncentrale. Dit is de nieuwe single van Martin Garrix samen met U2, Firefly.

voor rekening van de Steve Miller Band. Je kent ze natuurlijk wel van Fly Like an Eagle en meer van dat soort mooie dingen. Vandaag pakken we het even wat steviger aan. De Steve Miller Band op streek omroep de Beveland in naar huis met Rockin' Me.

Rock and Me Baby. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6 en de mededelingen daaromtrent. Daarna ben ik bij terug met deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. Tot dan 6 Phil Collins, Phil Bailey, Easy Lover.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd.

Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Muziek van Drake samen met Michael Jackson, Don't Matter To Me. Daarvoor hadden we uit 1987 The Swing Out Sister en Surrender. Om en erbij 6:15, tijd voor het weekendweerbericht op de Beveland.

Morgen is er geregeld zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft waarschijnlijk vrijwel droog bij ongeveer 18 tot 19 graden. Er staat een matige noordenwind, windkracht 4, waardoor het aan de kust frisser aan kan voelen. Zondag wisselen de wolken en zonnige perioden elkaar af. Een enkele bui is mogelijk, maar meestal blijft het toch wel droog. Temperatuur op zondag 19 tot 20 graden met een matige zuidelijke wind. Kortom, zaterdag wat frisser en zondag wat zachter en vriendelijk weer.

deden wij True Blue. Daarvoor hadden wij Ilse de Lange en van Ilse So Incredible. Een plaat uit 2008 die nu weer in de hitlijsten genoteerd staat. Bijna 6:30 geworden, tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik deze nog voor je klaar liggen. O'Gene uit Nederland en Golden Hour.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur op onthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 3 kwartier vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drune-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg 1 uur vertraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Avicii en van Avicii The Days.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: Daarvoor het hitkanon The Weeknd samen met Lil Wayne en I Heard You're Married. De gemeente Goes die stevend dit jaar af op een positief financieel resultaat. Inmiddels is het jaar voor driekwart voorbij en er is nu al een overschot van 2,3 miljoen euro in kas. Zo zegt wethouder Martin Wissekerke. We zitten eigenlijk keurig op koers voor de begroting van 2027. Kiest het college trouwens voor een nieuwe aanpak waarbij de voorkeur uitgaat naar een strategisch ontwikkelscenario waarbij projecten meer op elkaar worden afgestemd. Tegelijkertijd relativeert de wethouder de verwachtingen. Op een totale omzet van 220 miljoen euro komt de verwachte overschot neer op ongeveer 1%. En de prognose van het college die kan zelfs nog voordeliger uitpakken met nog één kwartaal te gaan. Zo verwacht Wissekerke. Nou, ik moet zeggen 1% van 220 miljoen euro. Mogen ze op bereiken?

plaatje voor de donderdagavond deze. Maar hij is wel nieuw, dus ik denk ik prop hem vandaag even in het programma. Met het oog op het weekend in het vooruitzicht. Various Funkers en Without the Funk. Daarvoor hadden we Josh Stone en You Had Me. Deze plaat staat momenteel ook nog in de hitlijst genoteerd. Het is de laatste single van Adam Lambert.

van Lambert. En daarmee werd het 7 uur bijna. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis erop zit. De Beveland avondshow hier op streekomroep de Beverlanden. Zometeen na 7 Henk de Kiewiet met Zicht op Zaterdag. Wens ik je veel plezier met toe, ons mede met de rest van de collega's. Heel fijn weekend en wat mij betreft tot aanstaande.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export.

Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op staat nog 1/2 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, er staat 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de 59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Goedenavond, beste luisteraars. Vrijdagavond, iets over 7. Dat betekent 2 uur lang zicht op zaterdag. Tot aan 9 uur ben ik bij je. Met een lekkere muziekmix om je weekend in te luiden. En je weet het, hè. Lekker klinken, geen hit zijn geweest. En waar het aan vandaan komt en hoe oud het is, dat maakt niet uit. Zo gaan we vandaag van 1965 tot aan 2026 met muziek uit Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Japan, Nederland, Verenigde Staten, Wales en Zweden. Leuk dat je erbij bent. We openen de show trouwens in Zweden, 1997. De band 220 Volt, Lethal Illusion. Als die nou maar niet heel erg lethal is, want dan is het snel klaar met ons. Nou ja, we gaan gewoon nog even lekker door met muziek uit Japan. Akira Katsuyama is in die streken best wel bekende gitarist. En samen met Joe Lynn Turner heeft hij een album opgenomen. Luisterend naar de naam Fire Without Flame. In 2005 was dat. En daarvan krijg je nu te horen End of the Line.

Ja, hoe kondig je het eind van je band aan? Je kunt natuurlijk een statement plaatsen op Instagram of WhatsApp of Twitter. Nou ja, X moet je dan tegenwoordig zeggen. En, ja, beste fans, bedankt. Het was een fantastische reis en we hebben mooie dingen gedaan. Maar ja, we gaan nu toch ieder ons eigen weg. We houden op te bestaan. Of je maakt een video waarin je samen met je kenmerkende helmen op, volgens mij was het over het strand loopt en aan het einde van de video word je opgeblazen. En ja, dan als je opgeblazen wordt, is het natuurlijk ook het eind. Daft Punk koos voor die versie om het einde van hun band aan te kondigen. Je hoorde ze van het album Random Access Memory met Instant Crush, met wat hulp van Julian Casablancas, die je zou kunnen kennen van The Strokes. Tijd voor een lekker portie bluesrock. En dan ben je bij Popa Chubby aan het goede adres. The Sweet Goddess of Love and Beer.

altijd lekker. Popa Chubby, Sweet Goddess of Love and Beer. Dan is nu tijd voor een nummer. Ja, dat klinkt alsof het een klassiek stuk is, maar dat is het niet. De 10538 Overture Electric Light Orchestra. Het nummer verscheen in 1972 en het was de allereerste single van de band Electric Light Orchestra, gemakshalve vaak afgekort tot ELO. Het werd geschreven door Jeff Lynne samen met Roy Wood en Bev Bevan uit The Move aan een nieuw idee werkte. Rockmuziek combineren met klassieke instrumenten als cello en viool. De titel, toch wel een klein beetje merkwaardig, die ontstond min of meer toevallig. Het nummer heette aanvankelijk simpelweg 10538. Een nummer dat Jeff Lynne tegenkwam op een bedieningspaneel van een mengtafel. Roy Wood vond het nummer met zijn strijkers bijna als een overture klonk en voegde dat woord aan die titel toe. Het resultaat was gelijk succesvol. Het bereikte de Britse top 10 en legde de basis voor het typische ELO-geluid dat later wereldwijd zou doorbreken. In Nederland dus nooit een hit, maar wel het begin van de Electric Light Orchestra. De 10538 Overture.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Ook nog steeds actief in de muziek. Peter Frampton. Carry the Light heet het album wat hij dit jaar uitbracht. Dit was die samen met H.E.R. Islamadora. Ik heb het hele album geluisterd. Ik moet eerlijk zeggen, zijn oude werk is toch wel beter. Maar dit vond ik op zich nog wel een leuk liedje. Dus ik denk, waarom ook niet? Een oude rot in het vak die nog steeds muziek maakt, moet je ook een beetje steunen. Net zoals Jong Talent. Nou, dat is de volgende band ook zeker niet. Living Blues. Want we gaan even terug in de tijd. 1995 verscheen namelijk het album Out of the Blue van Living Blues. Een band die al sinds het begin van de jaren 60 een belangrijke rol speelde in de Nederlandse blues scene. Afkomstig uit Rock City Den Haag braken ze in de jaren 70 door met stevige bluesrock. In het spoor van groepen als QB en de Blizzards en deels ook de Britse bluesrock van die periode. Bekende hits zijn Wang Dan Doodle en LB Boogie. Out of the Blue verscheen na een lange periode trouwens waarin de band nauwelijks actief was. Centraal stond opnieuw zanger Nico Christiansen met zijn karakteristieke rauwe stem. Het album liet horen dat Living Blues zijn oude liefde niet was kwijtgeraakt. Blues, boogie, stevige rock, maar dan met een geluid dat duidelijk in de jaren 90 was opgenomen. Je kunt wel spreken van een echte comebackplaat, dus geen poging om de muziek van 1970 simpelweg te kopiëren. Maar een terugkeer naar een van de bekendste namen uit de Nederlandse bluesrock. Ja, Living Blues dus. Who doing that voodoo?

Zoals een oude leus ooit zei, er is toch niets dat gaat boven een Nederlands fabrikaat. Daar was dit een heel goed voorbeeld van wat mij betreft. Living Blues. Gaan we door naar iemand die niet meer leeft, maar daardoor wel het eerbetoon van de week kan krijgen. En dat is deze week voor Chris Drea. Zeg je naam, de naam zeg je misschien niet heel veel, maar hij was de stille kracht achter de Yardbirds. Op 25 september vorig jaar overleed in Londen Chris Drea, medeoprichter van de Yardbirds. Een naam die misschien niet onmiddellijk bij iedereen een belletje doet rinkelen, maar bij jullie muziekliefhebbers natuurlijk wel. Maar ja, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Led Zeppelin. Ja, dan zit je opeens midden in het verhaal van deze bijzondere Britse muzikant. Geboren in 1945 in Surbiton, vlakbij Londen. Begin jaren 60 stond hij mede aan de wieg van de Yardbirds, een groep die begon met Amerikaanse rhythm and blues, maar binnen enkele jaren uit zou groeien tot een van de meest vernieuwende Britse rockbands van die tijd. Aanvankelijk speelde Chris slaggitaar en naast hem stond achtereenvolgens een bijna ongelooflijke rij gitaristen. Eerst Eric Clapton, daarna Jeff Beck en uiteindelijk Jimmy Page, om er maar even een paar te noemen. Drie mannen die later tot de beroemdste gitaristen uit de rockgeschiedenis zouden horen. En Chris kon zeggen dat hij met alle drie heeft gespeeld. Met nummers als For Your Love, Heart Full of Soul en Shape of Things begonnen de Yardbirds de grenzen van de blues steeds verder op te rekken. Vooral in de periode met Jeff Beck werd volop geëxperimenteerd met distortion, feedback en vreemde gitaarklanken. Toen bassist Paul Samwell de band verliet, stapte Chris over van slaggitaar naar bas en kwam Jimmy Page erbij als gitarist. Het verhaal krijgt in 1968 een bijzondere wending. De Yardbirds vallen uit elkaar en Jimmy Page wilde verder met een nieuwe groep. Chris Drea had bassist kunnen worden in wat uiteindelijk Led Zeppelin zou worden, maar hij koos voor een totaal andere carrière, namelijk fotografie. Er bleef echter wel een verbinding met Led Zeppelin. Chris maakte namelijk de groepsfoto die op de achterkant van het debuutalbum van Led Zeppelin terecht zou komen. En de muziek liet hij overigens nooit helemaal los. In de jaren 80 speelde hij met voormalige Yardbirds leden in A Box of Frogs en later keerde hij terug bij een nieuwe versie van de Yardbirds. In 1992 kwam het ultieme eerbetoon voor een muzikant opname in de Rock'n'Roll Hall of Fame samen met zijn oude bandgenoten. De laatste jaren van zijn leven die waren helaas wat minder gemakkelijk. Hij kreeg te maken met ernstige gezondheidsproblemen en meerdere beroertes. Uiteindelijk moest hij daardoor stoppen met optreden. En op 25 september 2025 overleed hij in Londen. Hoewel hij nooit zo beroemd is geworden als Clapton, Beck of Page, maar zonder namen, maar zonder mensen als Chris, was die Britse rock-explosie van de jaren 60 misschien wel heel anders verlopen. Hij was dus muzikant, fotograaf en medeoprichter van een van de invloedrijkste Britse bands uit de periode. Chris Drea en eerbetoon van de week. En de Yardbirds, dan is de keuze is reuze aan goede songs. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Yardbirds met Jeff Beck. Hier is Jeff's Blues als eerbetoon aan Chris Drea.

Een klein voorbeeld wat zomaar voorbij zou kunnen komen na 9 bij Camille in zijn Hits of the Heartland. Jane McDonald uit Engeland bracht dit jaar het album uit getiteld Living the Dream. En daarvan hoorde je The Next Chapter. Nou, die Next Chapter die is aanstaande wat deze show betreft. Want ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws van 8 uur. En daarvoor gaan we naar iemand die... Ja, het is dat hij niet op deze datum overleed. Anders zou hij ook eerbetoon van de week kunnen zijn. Want de beste man leeft ook al niet meer. Hij kon uiteindelijk de druk van het toeren en het optreden niet aan. Terwijl hij in de studio op zijn best was en op zijn gelukkigst. En wat had hij nog heel veel lekkere muziek uit kunnen brengen. Waar het niet dat hij dus niet meer zag zitten en zichzelf van het leven beroofde. Over wie ik het dan heb? Ja, misschien raad je het al wel een beetje zo aan het eind van het uur. Avicii, de artiestennaam van Tim Berglin uit Zweden. Tot aan 8 uur hoor je hier Dear Boy. En ik hoop je daarna weer te kunnen spreken.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval Duluth. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton.

Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: In het zuiden van het land staan nog lange files. Dat komt door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel, 20 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp, 1 kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Knoopend Bankhoef, 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2 zicht op zaterdag, editie 25 september 2026. Leuk dat je nog steeds bij bent. Nog een klein uurtje ben ik bij je met een lekkere muziekmix. Ik heb nog, we vliegen ook dit uur weer lekker alle kanten uit qua genres en tijden. We openen de show in Engeland met de band Jaguar. Ik hoorde ze laatste keer voor het eerst bij de collega's van Rockblock Radio. Elke maandagavond tussen 7 en 9. Niet met dit liedje, maar ik vond het wel lekker klinken. Dus ik ben wat van de band op gaan zoeken. En zo kwam ik onder andere dit nummer tegen, de 3-minute song. En dat is een beetje misleidend, want volgens het systeem duurt die toch echt 5 minuten en 1 seconde. Maar ja, het zal wel kniezen die daarop let. Het klinkt gewoon lekker, dus... En geen hit, dus geschikt voor zicht op zaterdag. Gaan we door en we blijven nog even in Engeland met een nummer wat misschien niet helemaal kenmerkend is voor het oeuvre van de band. Zeker niet het latere oeuvre. Fleetwood Mac, In the Back of My Mind.

0: zoiets beter niet zo kunnen.
1: De formatie Blender, en dat schrijf je BL een drietje en dan NDER. Het Bas van Lier trio plus die ene rapper, daar staat voor. Nou, wie die ene rapper was, dat mogen duidelijk zijn. Hè. Dat was onmiskenbaar Def P. Op zich wel een leuke manier om aan je naam te komen wat mij betreft. Je hoorde ze met Skeleton uit 2013. Tijd voor een beetje live muziek in de show. Lekkere live blues. Aerialitinen, Grip of the Blues.

Uit 2005 uit Duitsland. Hild Meyer Inc. Pornhouse. Nou, ik stel voor dat we het toch even bij de muziek houden vanavond. Maar ja, wat jullie thuis doen, dat moeten jullie natuurlijk zelf weten. We blijven nog even in Duitsland, want er wordt niet alleen muziek gemaakt zoals je net hoorde, maar ook gewoon lekkere blues. Dat bewijst Henrik Fleislader. Hier is Point of View.

Als er iemand is die weet waarom het element Water niet in de bandnaam is opgenomen, app het vooral naar 0113794100. Earth, Wind en Fire. Ja, water komt er een beetje bekaaid vanaf. Hoe dan ook, je hoorde ze met Spirit of a New World. Gaan wij door met de band Blue Oyster Cult. Ze scoorden een grote hit met Don't Fear the Reaper. De band is trouwens een Amerikaanse hardrockband uit Long Island, New York. En ze bestaan al sinds 1967. Oorspronkelijk heette de groep Soft White Underbelly. En daarna werden nog verschillende namen gebruikt voordat ze in 1971 Blue Oyster Cult als bandnaam aannamen. De naam kwam overigens van manager en tekstschrijver Sandy Pearlman. Blue Oyster Cult was een term uit zijn nooit volledig gepubliceerde science fiction en poëzie cyclus The Soft Doctrines of Imaginals. Daarin was de Blue Oyster Cult een geheimzinnig buitenaardse groepering. Het betekende haak- en kruissymbool, het bekende haak- en kruissymbool van de band is eveneens verbonden met Pearlman's mythologie en werd ontworpen door Bill Golick. Nou ja, dat logo dat moet je dan maar even opzoeken terwijl je luistert naar de band. Hier is Les Invisibles.

Altijd een goed idee. Kill the noise, dat was de formatie naar waar je luisterde. En ik kan me best voorstellen dat veel luisteraars dat idee hadden bij het beluisteren van dit nummer. Wat een herrie, zet het alsjeblieft af. Kan ik me op zich ook nog wel voorstellen, maar zo af en toe tussendoor moet kunnen toch. Even lekker zo breed mogelijk draaien. Mash It Up in de Harry Fong remix, voor als je het helemaal te gek vond en het op wil zoeken. Dat was het nummer waarna je luisterde. Gaan wij vlug door, want ik heb er nog twee voor je. Dan gaan we, voor de volgende gaan we naar Engeland. Ja, de band The Vapors. Maar ze denken dat ze maar Japans gaan worden.

The Vapors Dis Turning Japanese. Ik heb er nog eentje voor je en daarna neemt Camille het weer over met zijn Hits of the Heartland. Allerlei lekkere country muziek weer netjes op een rijtje gezet. Alvast heel veel plezier daarbij gewenst. En natuurlijk ook met alle andere programma's hier bij Streekomroep de Beverlanden. Voor de laatste van de show gaan we terug naar Zweden. De laatste van uur 1 kwam uit Zweden, de laatste van de show ook. Het duo Mats Karlsson en Per-Erik Gustafsson, hoe Zweeds wil je het ook hebben, maken samen muziek onder de naam Werkstad. En dan stad schrijf je S-T-A-D-T. Ik heb voor je klaarstaan het nummer The Magic, maar die ga ik niet instarten voordat ik je een geweldig weekend heb gewenst. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. En denk erom, houd het gezellig.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami.

Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langstgenoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way. Oh,

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. Daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terecht kwam, is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen.

Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Welkom Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, de beste new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild. She

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Exes van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden.

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden.

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.